Ok, dus lagam je maar korte zinnen, zeg ik dat. Met daarbij kun je rangeren, mooi speciaal met de pamme alfa, ayanang na bukuroi. En dan ben ik hier aan mandele pa Nelson Dirks, dan ben pa senora Ina Trump. En toere persoonen na je senora kuturora ta bij na Rosa Capsalon. En je te bisen anke te gusta rangeren. Dus minus zeg ik dat, pero met de mande un saludo. En toen no se hende na, no? No se repara kutin hopi ande te gusta rangeren. Lagam je bij ku undi Beatriz Adriana, esa kita la basurita.